0: vakantiepark aanleggen, maar daar was niet genoeg geld voor. De 6 miljoen euro kan nu worden gebruikt voor kleinere projecten, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Daarnaast trekt Friesland 7 miljoen euro uit voor betere leefbaarheid in omliggende gemeenten. Het weer: in het westen regen. In de rest van het land is het even droog bij een graad of 13. Overdag dan weer regen met ook kans op hagel en onweer. En het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: good song.
1: How much am I gonna pay for this, Dad?
2: Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is brand uitgebroken. De brandweer probeert nu te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende bedrijven. Een fabriek van Campina in de buurt is uit voorzorg ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt waren er op dat moment 40 mensen aan het werk. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand in Leerdam is ook nog niets bekend. Asielminister Van den Brink heeft met Italië afgesproken dat dat land weer asielzoekers zal terugnemen. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste EU-land dat ze bereiken. Maar Italië neemt al jaren geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nou, volgende week vrijdag zal dat land het wel doen. In Italië komen veel migranten aan uit Afrika. Nederland heeft de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije speelde het soms te lief. Dat zegt bondscoach Ronald Koeman. Oranje kreeg in de eerste helft veel kansen, maar verloor uiteindelijk met 0-1. Volgens Koeman is er geen reden tot paniek. Wel zijn er kleine aanpassingen nodig, zegt hij. Het weer in het westen regen en de rest van het land droog bij een graad of 13. Overdag opnieuw regen en maximaal 19 graden.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt-het-vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt-het-vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt er verder gepraat over een definitief einde van de oorlog. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is brand uitgebroken. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende bedrijven. Een fabriek van Campina is uit voorzorg ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt waren er 40 mensen aan het werk. Voor zover bekend is niemand gewond. Over de oorzaak van de brand in Leerdam is ook nog niets bekend. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Ondanks het strenge anti-rookbeleid in Australië is het nicotinegebruik daar in de afgelopen jaren met 40% gestegen. De prijs van een legaal pakje sigaretten is sinds 2017 verdrievoudigd. Dat kost nu €25. Het doel was om het aantal rokers terug te dringen, maar het nicotinegebruik steeg. Vooral doordat de verkoop van illegale tabak fors is gegroeid. Het weer in het westen regen. In de rest van het land is het eventjes droog bij een graad of 13. Overdag dan weer regen met ook kans op hagel en onweer. En het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Ik heb meteen mijn jas maar uitgedaan. Nu ben ik precies wat je hier ziet.

0: What you've done to me? What you've done to me? What you've done to me?
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat over een definitief einde aan de oorlog. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is vannacht brand uitgebroken. Gevreesd werd dat het vuur zou overslaan naar omliggende bedrijven. En daarom werd de fabriek van Friesland Campina ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt waren er 40 mensen aan het werk. Na enkele uren was de brand onder controle. Volgens de burgemeester is niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand bij het wegenbouwbedrijf in Leerdam is nog niets bekend. In Angola zijn tientallen nieuwe diersoorten ontdekt. Het gaat onder meer om een gepantserde roofkrekel, een koperkleurige rups en een krabspin die soms fluoriserend is. Een groep wetenschappers deed in februari onderzoek op een hoogland in het oosten van Angola. Vanwege aanhoudende burgeroorlog, landmijnen en slechte bereikbaarheid werd daar eerder nog weinig onderzoek gedaan. Verwacht wordt dat er nog meer nieuwe soorten worden ontdekt, omdat er ook meerdere insecten nog moeten worden onderzocht. Bondscoach Ronald Koeman is teleurgesteld over de nederlaag van het Nederlands elftal. De uitzwaaiwedstrijd in de Kuip tegen Algerije eindigde in 0-1. Nederland kreeg wel verschillende kansen, maar die leidden niet tot een doelpunt. Het weer wisselend bewolkt met enkele buien bij een graad of 13. In de loop van de dag opnieuw buien, soms met hagel en onweer. Het wordt maximaal 19 graden.
1: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Hey!

0: Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: This is a sad story about a girl named Mary Mack and a wandering lover, Bob Needle.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat over een definitief einde aan de oorlog. Nederlandse bedrijven hebben gevaarlijke designer drugs uit India besteld met een straatwaarde van bijna 2 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. De middelen werden tussen 2019 en 2025 besteld door 30 Nederlandse bedrijven. Omdat de stoffen toen nog niet op de opiumlijst stonden, konden ze gewoon worden geïmporteerd. Het gaat onder meer om Indiase stimulerende middelen, ketamine-achtige stoffen en de zogenoemde zombie-drug Flaka. Veel van die middelen die de Nederlandse bedrijven importeerden uit India kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. De plek waar een kind wordt geboren heeft invloed op de gezondheid rond de geboorte. Dat blijkt uit onderzoek van Erasmus MC in Rotterdam. In sommige wijken van grote steden is de babysterfte 2 keer zo hoog als in andere wijken. Ook worden daar meer baby's te vroeg geboren en zijn ze vaak kleiner dan in de rest van Nederland. Volgens de onderzoekers kan onder meer luchtvervuiling invloed hebben. Het weer, in de loop van de dag steeds meer regen met kans op hagel, onweer en windstoten. En het wordt maximaal 19 graden.
2: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. In die wijken is de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht ook groter. Bijvoorbeeld als er meer criminaliteit is, zegt deze onderzoeker van het Erasmus MC.
3: Het heeft waarschijnlijk met stress te maken. Het geeft veel stress bij moeders. En dat zorgt ervoor dat de baby's te klein zijn, te vroeg worden geboren.
2: Volgens onderzoekers kunnen onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel ook invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Israël en Libanon hebben een akkoord bereikt over een nieuw staakt het vuren. Dat zeggen ze in een gezamenlijke verklaring met de VS. Het bestand zou wel afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Hezbollah zelf was niet betrokken bij de verklaring. Het is daarom opnieuw een zeer broos staakt het vuren. 30 Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Er is weinig bekend over de effecten van designerdrugs, zegt het Trimbos Instituut.
4: Daardoor zijn de mensen die stoffen gebruiken, die zijn eigenlijk hun eigen proefkonijn. Dus dat ze bijvoorbeeld heel veel moeite hebben met in slaap vallen of dat hun hart helemaal op tilt slaat. En dat kan ervoor zorgen dat je op de langere termijn hart- en vaatproblemen krijgt.
2: Het gaat onder meer om Indiase stimulerende middelen, ketamine-achtige stoffen en de zombie-drug Flaca. Het Nederlands elftal speelde in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije soms te lief. Dat zegt bondscoach Ronald Koeman. Oranje kreeg in de eerste helft veel kansen, maar verloor uiteindelijk met 0-1. Volgens Koeman is er geen reden tot paniek. Wel zijn er volgens hem kleine aanpassingen nodig voor het WK. Maandag speelt Oranje in New York nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat. Lubbers wonen
1: en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
3: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
4: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Omdat de stoffen tussen 2019 en 2025 niet op de opiumlijst stonden, konden ze gewoon worden geïmporteerd, zegt binnenlandredacteur Sarah Buurman.
3: Er is dus eigenlijk al jaren een soort kat-en-muisspel gaande tussen de overheid en die handelaren in designerdrugs. Dus door telkens dat stofje een heel klein beetje aan te passen, is het niet precies de verboden stof op de opiumlijst en kun je er dus mee doorgaan.
2: Veel van de geïmporteerde middelen kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. Tieners met ernstig overgewicht kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. De behandeling wordt per direct vergoed uit het basispakket, meldt Zorginstituut Nederland. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Ze moeten eerst een intensief traject doorlopen om hun leefstijl en eetpatroon aan te passen. De maagverkleining wordt ingezet als laatste redmiddel. Naar verwachting gaat het om ongeveer 10 tot 20 jongeren per jaar. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. Volgens de onderzoekers hebben onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel invloed op de gezondheid van pasgeboren baby's. De 20e editie van Alpe d'Huez is begonnen. Fietsers en lopers beklimmen de Franse berg om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Om 4:30 vanochtend klonk het startschot voor de ruim 5000 deelnemers. Dat ging niet helemaal volgens plan.
4: 6, 5, 4, 3. Ho, ho, ho, ho.
2: Het aftellen begon 2 minuten te vroeg. Vorig jaar bracht de actie ruim 19 miljoen euro op. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Soms met onweer, hagel of windstoten. Tussendoor af en toe nog wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
6: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Binnenkort ruis op je radio.
2: Klopt.
1: Met de komst van Heimond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie heeft 4 mannen opgepakt voor het drogeren en verkrachten van vrouwen. Ze zouden beelden van het misbruik hebben gedeeld in besloten chatgroepen. Daar werden ook tips gegeven over het drogeren van slachtoffers. De politie onderzoekt nog hoeveel vrouwen er slachtoffer zijn geworden. In totaal heeft de politie 8 verdachten op het oog. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. In die wijken is de kans op vroeg geboorte of een laag geboortegewicht ook groter. En dat kan veel gevolgen hebben, zegt deze onderzoeker.
3: Veel mensen denken dan ben je een beetje te klein, ga je een paar weken in de couveuse en dan ga je gezond mee naar huis. Het zijn kinderen die daar de rest van hun leven last van kunnen hebben. Minder kans op de arbeidsmarkt, minder goed doen op school. Misschien niet eens naar een normale school, gedragsproblemen.
2: Volgens de onderzoekers kunnen onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Jongeren met ernstig overgewicht waarbij leefstijlbehandeling niet werkt, kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Volgens Zorginstituut Nederland komen per jaar zo'n 10 tot 20 jongeren in aanmerking voor een maagoperatie. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van minister Sjoerdsma door de Eerste Kamer te loodsen zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Een deel van het geld komt van een toekomstige begroting, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
4: Omdat het van Sjoerdsma's eigen begroting komt, is het in zekere zin een sigaar uit eigen doos. En de rest van het geld komt volgens verschillende bronnen van het ministerie van Financiën. Wat misschien ook weer perspectieven biedt voor ministers die in de toekomst nog eens een financieel probleempje hebben.
2: Zowel linkse als rechtse partijen dreigden eerst tegen de begroting te stemmen. Het weer. In het hele land vallen buien, soms met onweer, hagel of windstoten. Tussendoor nog wat zon en het wordt hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De dag dat de inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
6: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
7: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Dichter, filosoof en schrijver Lieke Marsman is overleden. Dat meldt haar uitgeverij. Ze leed aan een zeldzame en ongeneeslijke vorm van kanker. Marsman debuteerde in 2010 met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud, waarvoor ze 3 prijzen won. Van 2021 tot 2023 was ze dichter des vaderlands. Ze was verder onder meer bekend van de boeken Op een andere planeet kunnen ze me redden en Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. De politie heeft 4 mannen opgepakt die meerdere vrouwen zouden hebben gedrogeerd en verkracht. Ze zouden het misbruik ook hebben gefilmd en de beelden hebben gedeeld in besloten chatgroepen. Er werden ook tips gegeven over hoe je slachtoffers het beste kunt drogeren. In totaal heeft de politie 8 verdachten in beeld. Ze zijn tussen de 21 en 51 jaar oud. Hun woningen zijn vorige week doorzocht en er zijn computers en telefoons in beslag genomen. Hoeveel slachtoffers er zijn is onduidelijk. De politie onderzoekt wie er te zien zijn op de beelden. Jongeren met ernstig overgewicht bij wie een leefstijlbehandeling niet werkt kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 jaar die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Volgens Zorginstituut Nederland komen jaarlijks zo'n 10 tot 20 jongeren in aanmerking voor een maagoperatie. Op de Mount Everest is een Nepalese gids levend gevonden nadat hij bijna een week was vermist. De man van 52 was eind mei voor het laatst gezien toen hij een berg afdaalde, maar hij kwam nooit aan in het basiskamp. De Poolse bergbeklimmer die hij begeleidde wel. De twee hoorden bij de laatste klimmers op de berg, want het klimseizoen is inmiddels voorbij. Dan het weer. In het hele land vallen buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor af en toe zon. Het wordt hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. EcoSeafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. EcoSeafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
2: Lubbers wonen en slapen.
3: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
4: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
5: Binnenkort ruis op je radio.
6: Klopt.
5: Met de komst van Heimond 3.

0: zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Zoek niet verder. Je hebt ons gevonden. Dit is de Ochtendmix voor de gehele Eimond.

0: Welkom bij de donderdag aflevering van de Ochtendmix. Het is 4 juni 2026 en wij beginnen net zo enthousiast als we gisteren begonnen. Maar daarover straks meer. Als u in de buurt van de Broekpolder woont in Beverwijk of Heemskerk, of bij de Meubelboulevard in Beverwijk, dan bent u vast wel op de hoogte van het feit dat er een enorme grote stroomstoring was. Onze hoofdcomputer staat in de nieuwe studio aan die Meubelboulevard. En daarvoor vielen wij gisteren tijdens het weerbericht van Rina plotseling uit. Dat lag niet aan Rina, dat lag niet aan de zender, dat lag gewoon aan de stroom. Aan de stroomnet van Leander. Maar we hebben gelukkig hardwerkende technici bij Eimond 360... keihard werkende technici, die met zweet op de lippen de hele dag zijn bezig geweest en zelfs mij vanmorgen nog geholpen hebben om ervoor te zorgen dat wij weer in de lucht zijn. Welkom luisteraars, welkom terug. Althans, ik hoop dat u er bent natuurlijk, want het is weer even zoeken geblazen. Goedemorgen Rina, jij bent wel.
1: Ja, goedemorgen Rob. Ja, ik was eigenlijk niet van plan om er vandaag te zijn, maar omdat gisteren niet doorging, dacht ik van, nou, we gooien er nog een ochtendje tegenaan,
0: ja,
1: toch?
0: En we hadden weinig voorbereiding, want het hele programma van gisteren.
1: Nou ja, bijna
0: dat,
1: wel.
0: Bijna,
1: ja,
0: wel. Ja. Dat hadden we natuurlijk vandaag ook gewoon. Hè.
1: Moest alleen de jarige veranderen.
0: Ja,
1: de
0: jarige moesten we veranderen.
1: Ja.
0: Maar wat wel gebleven is, en daar gaan we ook mee beginnen, dat is de wijkschijf.
1: Ja.
0: En dan na de wijkschijf, fingers crossed, ga jij het weerbericht.
1: Ik kan er niks aan doen, hè?
0: Nee, ik weet het weerbericht.
1: Ik ben only the messenger. Don't shoot the messenger.
0: Nee, ik wil nog eventjes tot slot, voor we de wijkschijf gaan instarten, zeggen dat u kunt bellen met 0251-254-958 voor uw verzoekjes.
1: We hebben er nog één liggen van gisteren.
0: En we hebben er nog één liggen van gisteren. En nogmaals onze, en dat is de laatste keer ik het zeg, maar mag niet vaak genoeg gezegd worden, dank aan onze technici van Eimond 360 dat we er weer zijn. Zo.
2: Dit is de nieuwe wijkschijf in de Ochtendmix. Ja, la, la.

0: Ina Haver in de ochtendmix.
1: Ja, en ik ga even vertellen dat Sineke de Wijkschijf zojuist zong... Ik doe wat ik wil. Nou, dan gaan we nu naar het weerbericht van Rina Haver. En ik kan me een beetje voorstellen wat er vandaag allemaal op het programma staat.
2: Ja. Nou ja, we zagen het vanochtend al. Hè. Toen ik vanochtend naar buiten ging en naar mijn auto liep... moest ik helemaal mijn paraplu op. Want nou, ik had net mijn haar gedaan. Dus ja, dan moet je je paraplu op, toch? Ja, daar snappen mannen niks van, joh. Vrouwen snappen dat. Maar het is een dag vandaag met flinke buien en soms met onweer. Ja, het was ook maar 14 graden toen ik hier naartoe reed. Hè. Dus dat, waar hebben we het over? Vandaag staat een stevige zuidwestenwind. En aan zee is de wind veelal krachtig. Windkracht 6... Er trekken talrijke buien over het land. En hierbij is de kans op onweer en windstoten. Tussen de buien door is het af en toe het zonnetje. Ik wou zeggen, is het af en toe droog. Ja, dat is normaal gesproken ook zo. Maar er schijnt zelfs ook nog de zon. En stijgt het kwik naar ongeveer 18 graden. Nou, waarschijnlijk een dag die we maar snel moeten vergeten. Dan gaan we naar de vrijdag. Want op de laatste werkdag van de week is de paraplu ook weer af en toe nodig. Maar de buien zijn minder fel dan op donderdag. En de zon schijnt wat vaker. Mogelijk wordt het later in de middag en avond op veel plaatsen overwegend droog. Bij een matige, aan zee soms vrij krachtige wind wordt het 16 tot 19 graden. Hiermee is staan de koele kant voor begin juni. Want maxima rond 20 graden zijn gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Nou, dan komen we natuurlijk bij het weekend.
1: Ja.
2: Er staat nog niet veel over, want daar wagen ze zich nog niet aan. Nee. Maar het is wel vaak droog en mogelijk wat hogere temperaturen. Nou, daar kunnen we alle kanten mee
1: op natuurlijk. Nou ja, goed, we moeten niet klagen, want de maand mei, daar pakt niemand ons weer af.
2: Nee, dat is waarschijnlijk onze zomer geweest.
1: Zou het?
2: Nederland kennende.
1: We wachten wel op.
2: Misschien verbaast het weer ons nog in de komende tijd. Wie zal het zeggen?
1: Dankjewel, Rina.
2: Alsjeblieft.

0: origineel was natuurlijk van de componist Khatchaturian. En dat heette toen de Sabeltans. En dit was de versie van Exception. En ik had een geweldige muziekleraar vroeger op school. Die gebruikte dit nummer en Dans Macabre. Kon hij prachtige verhalen bij vertellen. Dat de Sabeltans werd er één keer in de zoveel tijd een maagd door de kalif of zo onthoofd of gedood of weet ik veel wat. Tenzij ze bleef dansen. En ze bleef dus dansen. En die dans werd steeds wilder. Dat is eigenlijk muzikaal verbeeld. En dan aan het eind is ze zo moe dat ze neerstort. En, zei die muziekleraar dan, dan ging het zwaard in haar, jawel. En dan hoorde je in de laatste klanken haar ziel naar de hemel stijgen. Nou, zo ongeveer was dat. Nou, dat is heel oud nieuws. We gaan naar het volgende.
1: Het regionieuws hoor je in de ochtendmix.
2: Ja, dat klopt. Want gisteren was er op het industrieterrein in Beverwijk was er niet alleen een hele grote stroomstoring, nee, waar we alles van weten. Maar er werd ook, was ook iets heel anders aan de hand. Want aan de parallelweg in Beverwijk heeft de politie gisteren een inval gedaan. En daarbij is één persoon aangehouden. Ook de Fiat doet momenteel onderzoek in en rond het pand. Volgens een woordvoerder van de politie Noord-Holland gaat het om een lopend onderzoek. Tijdens de inval is één persoon in het pand aangehouden. Misschien waren er wel niet meer. Waar het onderzoek precies betrekking op heeft, dat kon de woordvoerder niet zeggen. Behalve de politie verrichtte ook de Fiat onderzoek op de locatie. En daarbij werd onder meer een auto grondig doorzocht. Eerder vanmiddag deed de politie de fiscale inlichtingen en opsporingsdienst, we blijven het gewoon dus Fiat noemen, en de douane ook een onderzoek aan de Aletta Jacobstraat in Heemskerk. De woordvoerder van de politie geeft aan dat de invallen in Beverwijk en Heemskerk losstaan van elkaar. Het is overigens niet voor het eerst dat het Midicenter, waarin de winkel waar de inval plaatsvond, is gevestigd, te maken heeft met een politieinval of andere onregelmatigheden. Bij een inval in 2020 in 25 winkels in het Midicenter werden duizenden vervalste artikelen in beslag genomen. In 2022 vonden politie en douane grote hoeveelheden goederen, met name kruiden, vermengd met harddrugs in een bedrijfspand op het Midicenter. En in mei 2024 was een telecomwinkel al daar het mikpunt van een explosie. Je zou haast zeggen, als je dit weet, waarom ga je dan in godsnaam daar nog iets doen?
0: Want ja, ik weet het.
2: Je mag toch rekenen dat de politie deze panden in de gaten had.
0: Ja. Je hebt ook nog leuk nieuws.
2: Ja, ik heb ook nog gewoon leuk nieuws.
0: Leuk
2: nieuws. Daar zet ik wel eventjes mijn brilletje voor op. Want die dat lettertype is toch wel een stukje kleiner dan.
0: Ik ga trouwens wel even zeggen dat als u het artikel en meer uitgebreide informatie over de inval in Heemskerk en Beverwijk wilt lezen, dan gaat u naar onze website eimond360.nl. Met dank aan Sabrina Koster die dit stuk heeft samengesteld. En daar kunt u alles vinden over Heemskerk, Velsen, Beverwijk, allerlei berichten. Dus zeker de moeite waard.
2: Ja, zeker, zeker. Dit komt niet van die website, maar is denk ik wel belangrijk voor mensen die thuis misschien een partner, een vader, een moeder, een broer. Nou, nee, het gaat om mannen. Dus een vader, een moeder, een broer of een neef hebben die misschien lichamelijk niet helemaal geweldig gaat, of geestelijk. Want er bestaat een ding dat heet wandelvoetbal. Het wordt georganiseerd door de stichting Uit Je Zorg. En vanaf 9 juni, dat is dus volgende week dinsdag, zeg ik eventjes uit mijn hoofd, start stichting Uit Je Zorg met wandelvoetbal, gespeeld op het boardingveld van Stormvogels in IJmuiden. Dit vrijwilligersinitiatief van stichting Uit Je Zorg en Stormvogels wordt samen met Welzijn Velsen en Zorgbalans georganiseerd. We houden alle van een lekker potje voetbal. Maar we doen het rustig aan. Hardlopen mag niet. En het gaat ons om het plezier en niet om de winst. We spelen het liefst met 6-6. Afhankelijk van het aantal deelnemers zijn kleinere of grotere teams ook mogelijk. Nou, als dit u al wat lijkt en u denkt, ja, waar moet ik dan zijn? Nou, bij Sportpark Zeewijk. Dat is aan de Zuiderkruisstraat 72 in IJmuiden. Wanneer dan? Nou, er zijn 3 bijeenkomsten. Er zijn bijeenkomsten 3 keer per maand. Op dinsdag van 10:30 tot 12:00. 1 keer per maand maken we er een extra speciale ochtend van en bezoeken we samen voetbalherinneringen bij Telstar. De start is op 9 juni. Wie kan er meedoen, zegt u misschien? Voor iedereen die actief wil blijven, ook als bewegen of het geheugen soms een extra uitdaging is. Kom samen met uw partner, familielid, vriend of vriendin, buur of buddy. Kleding, speciale kleding is niet echt nodig. Wel een beetje sportkleding natuurlijk, met voetbalschoenen of gymschoenen. Als u interesse heeft, dan bent u van harte welkom om eens te komen kijken. Of u kunt zich aanmelden voor een proefwedstrijd door te bellen met 0251. Ik herhaal hem nog even voor. Dus als u nu een pen moet pakken, dan geen paniek. 0251-207-029. Dus dat zeg ik nog even een keer. 0251-207-029. Of u stuurt een e-mail naar info@uitjezorgeimond.nl. Dus info@uitjezorgeimond.nl. Nou. En na afloop is er natuurlijk ook een derde helft.
3: Heerlijk. Nou, dankjewel Rina. Neem gauw de telefoon op, want je hebt we hebben een beller, zoals het heet. En wij gaan even naar Jason Donovan en Any Dream Will Do. En dat komt uit de musical Joseph and the Technicolor Amazing Dreamcoat. En waarschijnlijk is die titel nog veel langer. Maar ik vind Joseph and the Amazing Dreamcoat vind ik wel een hele mooie titel eigenlijk. Ja.
1: Het Regio Niels hoor je in de ochtendmix.

0: Ja, Jason Donovan. Jason Donovan met Any Dream Will Do uit de musical Jozef. Het is heel druk, Rina. Die heeft het zweet op de lip staan. En dat komt natuurlijk omdat we gewoon vertrouwen hebben in onze luisteraars. Dat als er een storing is, zij de volgende dag gewoon weer de Eimond 360 opzetten. En lekker blijven luisteren. En ook plaatjes aanvragen. Drie verzoekjes komen er straks. Maar we gaan eerst, Rina, naar het Rondje Hollands.
1: Ja, daar gaan we naartoe. Want het is alweer half elf geweest.
0: Ja, gisteren was er wat meer zon. En het Rondje Hollands van gisteren kunnen we gewoon herhalen. Alleen het is wat minder zon.
1: Ja, maar goed, misschien brengt de muziek wel een beetje zon in de woonkamer. Weet je veel? Ja. Ja, dat kan ook nog, hè. Want ik heb eigenlijk een beetje zomerse plaatjes uitgezocht. Want we gaan naar de zomerzon van de Makkers. Oh. En gevolgd door Dobbe Dobbe Dobbe van Jasprina de Jong. En we eindigen met Want het is zomer van onze eigen André van Duin.
0: We gaan naar het Rondje Hollands toe.
1: Ja.
2: Dit is een Rondje Hollands met Rina Haver. Rondje Hollands.

0: Ik mag hem altijd graag horen zingen. Ik mag hem ook altijd graag tv-programma's zien presenteren. Die André van Duin. Hij heeft een heel speciaal plekje in mijn hart, hoor. Want het is zomer. Daarvoor Jasperina de Jong, Dobbe Dobbe Dobbe. En de Makkers, wie kent ze nog uit 1972? Die zongen De Zomerzon.
1: We hebben oplettende luisteraars, ja. Want ik krijg zojuist een WhatsAppje binnen. Het is zomer.
0: Zomer.
1: Heb je wel naar buiten gekeken?
0: Ja.
1: Ja, nou ja.
0: We kunnen er niks aan doen.
1: We kunnen er niks aan. Dit was een programma wat we gisteren hadden samengesteld.
0: En we proberen een klein beetje de zon in de woonkamer te krijgen.
1: Ook
0: met
1: dat?
0: Onze muziek.
1: Ja, en misschien ook wel met jouw keuze, want vertel eens.
0: Je
1: was heel enthousiast gisteren, maar ja, we kwamen er niet aan
0: nee.
1: toe.
0: Nee, nou, mensen die mij kennen, die denken van, oh, ze pakt iets terug uit de jaren 60, 70, 80, hè, want daar hou ik gewoon heel erg van. Ja. En soms valt een stemje opeens op. En toen was er een reclame op televisie over films met Julia Roberts. En daar klonk een muziekje onder, een stem. Ook een country zangeres. Dat had ik wel in de gaten. Ja. Dus ben gaan zoeken. En toen kwam ik op het volgende. En komt gewoon uit 2026. Zo. Jawel. Ja. Ze had eerst een nummer met Houston, Texas. En ze heeft nu een nummer met, dat heet Be Her. En dan heb ik het over Ella Langley. En ik hoop dat u hem dat net zo mooi vindt als dat ik dat vind.
2: De muzikale keuze van

0: De keus van Rina Haven. En ik zei meteen al, wat een leuk nummer.
1: Ja, hè? Ja, ik ga binnenkort toch ook eens even Choose in Texas draaien van Ella Langley. Dat is ook een heel leuk nummer. En het is country, maar dan eventjes in een moderne jasje, zeg maar. Hè?
0: Het tijdstip nadert waarop we even een pauze gaan nemen. Maar we hebben 3 verzoekjes.
1: Ja. En dat zou net zo goed een rondje Hollands kunnen zijn. Ja. Want het zijn toevallig Nederlandstalige nummers. Maar het mag van alles zijn, hè? Want voor 2e uur staat alweer een Engelstalig nummer klaar. Dus als verzoekje. Dus dat is prima. We gaan naar Elsanne. Want die had gisteren al gebeld. Maar ja, wij vielen uit qua stroomstoring. En Els, die hebben we gewoon bewaard. Het verzoekje. Ze belde vanochtend nog wel even om te checken. Maar ja. Toen wist ze dat we hem hadden bewaard. En toen vond ze het verder prima. We gaan naar Wesley Bronkhorst en Birgit Louis met Reis met me mee. Speciaal voor Els, maar natuurlijk ook voor iedereen die luistert. Lea Baltus die belde en die wil ook voor iedereen die luistert het nummer Terug in de Tijd van Yves Berendsen. Nou, daar doet ze mij ook een heel groot plezier mee, want dat vind ik ook een geweldig nummer. En Ans die belde en die zei, ik wil voor Karin en Frans, voor ons, dus ons team en voor iedereen die luistert Marco Schuitmaker horen met Schaam je voor je tranen niet.
0: En wij zijn na het nieuws van 11 weer terug.
1: Ja. Het is weer tijd.

0: nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische drone-aanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur nadat bekend was geworden dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. Dichter, filosoof en schrijver Lieke Marsman is overleden. Dat meldt haar uitgeverij. Ze leed aan een zeldzame en ongeneeslijke vorm van kanker. Marsman debuteerde in 2010 met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud, waarvoor ze 3 prijzen won. Van 2021 tot 2023 was ze dichter des vaderlands. Ze was onder meer bekend van de boeken Op een andere planeet kunnen ze me redden en Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. De politie verdenkt 8 mannen van betrokkenheid bij een grote zedenzaak. Daarmee werden vrouwen gedrogeerd en vervolgens verkracht. Beelden daarvan werden gedeeld in besloten chatgroepen, maar ook tips werden uitgewisseld. 4 mannen zijn vorige week al opgepakt. 1 van hen zit nog steeds vast. De politie onderzoekt nog wie de slachtoffers zijn. De Mount Everest is een Nepalese gids levend gevonden nadat hij bijna een week vermist was. De man van 52 was aan de afdaling bezig van een berg, maar kwam nooit aan in het basiskamp. Hij werd gevonden door een schoonmaakploeg die aan het einde van het seizoen de rommel op de berg opruimt. Dan het weer. In het hele land stevige buien, soms met hagel, onweer en windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wordt het droger. Ook morgen enkele buien, maar meer zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond
2: 360. Zoek niet verder. Je hebt ons gevonden. Dit is de ochtendmix voor de gehele Eimond.
3: 1985.
2: Elke werkdag tussen 10 en 12. De ochtendmix. Vandaag met Rob Keese en Rina Haver.

0: Tweede uur van de ochtendmix op deze regenachtige, sombere donderdag, de 4e juni. En twee wat lange nummers deze keer. Dat was eerst, dacht u misschien, Patti Page en Streisand. En toen dacht ik Barbara Streisand, maar dat was ook allemaal niet waar. Want toen heeft Rina mij hier eventjes terecht gewezen. Want het was niet Patti Page en het was ook niet Barbara Streisand, want het was Barbara.
1: Het was oorspronkelijk Elaine Page en Barbara Dixon.
0: Maar die konden we niet vinden.
1: Maar die konden we niet vinden. Dus het werd Whitney Houston samen met haar moeder.
0: Nou, dat is ook leuk, toch?
1: Ja, ja. I Know Him So Well.
0: Uit de musical Chess.
1: Ja.
0: En daarna hadden we ook vrolijk nummer Pussycat met Smile.
1: Ja.
0: Wat gaan we nog doen?
1: Nou, we hebben sowieso twee verzoekjes liggen. Dus die gaan we eerst doen. Want de verzoekjes gaan altijd voor. En als u denkt, oh, verzoekje. Ik wil ook nog wat horen. Nou, 025-1-254-958. Mag altijd gebeld worden. Niet te laat in het uur. Want dan moeten we u misschien teleurstellen. We praten straks over een top 40 van 50 jaar geleden. We hebben een rondje Frans. Er zijn nog gebeurtenissen van wat gebeurde er op 4 juni, maar dan door de jaren heen.
0: Nou.
1: En we hebben natuurlijk nog wat regio-nieuws.
0: En jarigen.
1: We
0: zitten hartstikke vol.
1: Ja.
0: Nou, die verzoekjes eerst maar.
1: Ja, laten we eerst even de verzoekjes doen. Dat is, de eerste was al in het eerste uur gebeld. Maar ja, we konden hem niet eerder kwijt dan begin tweede uur. En dat moet ook, want ze moeten sporten. En dan moeten ze natuurlijk wel op tijd weg. En dan heb ik het over Toon Minnebo. Hij wil heel graag voor Lydia en voor ons een mooie plaat laten draaien. Nou, we dachten Toon, eventjes met Lydia in gedachten hebben we gekozen voor Tom Jones en She's a Lady. Want dat is ze zeker.
0: En toen belde Hans Visser.
1: En die begon ook weer over een luciferdoosje. En er kwam ook muziek uit en zo. Nee hoor, dat is onzin. Ik zit Hans gewoon een beetje te plagen. En die dacht, ik geef ze een hele moeilijke opgave. Want die weten ze waarschijnlijk niet. Alhoewel, moet ik wel zeggen hoor Rob. Hans heeft vol vertrouwen in jou.
0: Ja.
1: Want als ik al begin van, nou ik weet niet of ik dat wel heb hoor. Zegt hij, ja Rob wel. Rob kan dat opzoeken.
0: En we hebben hem, hè?
1: En we hebben hem, ja. Dus voor ons eigen Rockabilly Rebel uit Beverwijk gaan we straks Matchbox draaien. Deze twee verzoekjes, daar laten we het even bij. Het is weer tijd.

0: Matchbox en Rockabilly Rebel was dat. We gaan weer even doen waar een regionale zender ook heel goed in is. En zeker Eimond 360. Dat is namelijk het regio nieuws in de ochtendmix.
1: Het regio nieuws hoor je in de ochtendmix.
2: Ja, want de vorming van het nieuwe college in Heemskerk ligt volgens de beoogde coalitie op koers. Heemskerk Lokaal, Hart voor Heemskerk en het CDA zeggen dat de gesprekken in de afrondende fase zitten en goed verlopen. De drie partijen hebben samen 13 van de 25 zetels in de gemeenteraad. Daarmee steunt het nieuwe college straks op de kleinst mogelijke meerderheid. Het rekensommetje is simpel. Als de gehele oppositie de handen ineenslaat, hoeft er binnen de coalitie maar één raadslid afwezig te zijn of te twijfelen en de meerderheid is weg. De drie partijen die zien dat zelf minder somber. Op vragen over dat krappe evenwicht gaven zij onafhankelijk van elkaar exact dezelfde antwoorden. Hetzelfde antwoord. Die redenering klopt alleen als je ervan uitgaat dat de volledige oppositie met zeer uiteenlopende ideologieën het altijd met elkaar eens is. Dat is de politieke werkelijkheid in Heemskerk niet. Tegenstemmen, puur omdat je in de oppositie zit, past niet bij hoe wij politiek bedrijven. Goede voorstellen krijgen doorgaans brede steun. Feit blijft wel dat deze coalitie een meerderheid heeft van één zetel en die ene stem kan het verschil maken in het wel of niet aannemen van een raadsvoorstel. En dan heb ik ook nog wat ander regio nieuws uit Velzen vandaan. Want de vijfde kunstroute staat weer op de planning. En dat gebeurt aanstaande weekend 6 en 7 juni van 12 uur 's middags tot 5 uur 's avonds. Op zaterdag 6 en 7 juni viert Stichting Beeldend Kunstenaar Velzen twee bijzondere momenten. 5 jaar kunstroute Velzen en 150 jaar IJmuiden en Noordzeekanaal. De kunstroute Velzen is in 5 jaar uitgegroeid tot een route vol mooie ontmoetingen, verwondering en op kunst bekende en kunst op bekende en verrassende plekken in Velzen. Tijdens het jubileumweekend openen kunstenaars in de regio hun deuren thuis, in ateliers, bestaande of eenmalige expositieruimtes. Op deze locatie kunt u werk vinden van verschillende disciplines. Schilderkunst, fotografie, keramiek en beeldend werk. En dit jaar voegen we naast de dichtkunst ook het moderne ritmische poëzie toe aan de kunstroute. De voordrachtskunst Spoken Word op locatie geeft uw bezoek nog meer dynamiek. Waar u ontmoet, luister en verwonder en wordt verrast door al het moois dat Velzen te bieden heeft en waar u alles kunt zien en horen en opzoeken, dat kunt u het beste doen door even te gaan naar beeldendkunstenaarsvelzen.nl. Dus beeldendkunstenaarsvelzen.nl. Of mail even naar beeldendkunstenaarsvelzen@gmail.com. beeldendkunstenaarsvelzen@gmail.com. Nou, u weet weer waar u naartoe kunt het komende weekend. En,
0: ik ga nog even zeggen nog dat als u alles nog eens wil lezen over Velzen, Heemskerk, Beverwijk, onze collega's van de website Eimond360.
2: Uiteraard.
0: Daar kunt u alles op terugvinden.
2: Ja, even rustig teruglezen. En wij gaan even 50 jaar terug in de tijd, Rob, als je dat goed vindt. Ja, want we gaan naar de top 40 van 29 mei 1976. Toen stond er van alles in natuurlijk. Ik zat net eventjes naar de Silly Love Songs te kijken. Bijvoorbeeld van Wings. En We Should Be Together van de Cats. Ja, en dat zijn Hit the Road Jack van de Stampeders. Wij gaan naar een hoge binnenkomer op 34. En die is van Anita Meijer. Het nummer, ik moet er even naar luisteren, want staat me niet zo bij. Maar toentertijd kwam zij binnen op 34 met You Can Do It.
1: Het regio nieuws hoor je in de ochtendmix. De ochtendmix gaat terug in de tijd.
3: Terug in de tijd.
1: Wat stond er 50 jaar geleden in de top 40? Terug in de tijd.

0: Anita Meijer en You Can Do It. En Rina zegt, want die heeft overal verstand van natuurlijk, hè. Dat is nog uit de tijd van dat ze zong met de Rainbow Train.
1: Ja, kan je gewoon horen, hè.
0: We gaan naar het volgende onderdeel.
2: Welke artiest is jarig vandaag? Je hoort het in de ochtendmix.
0: Nou, vertel
3: nou,
0: maar.
3: Ik ga eerst natuurlijk naar onze luisteraars, hè. Want ook onze luisteraars zijn soms op 4 juni jarig.
0: Ja.
3: En die wil ik van harte feliciteren. En ik hoop dat u een hele gezellige dag heeft om uw verjaardag te vieren. De bekenden die jarig zijn, dat zijn onder andere Alain Clark. Hij heeft nog met zijn vader zo'n hit gemaakt. Het is gewoon een Nederlandse jongen, hoor. Alain Clark, hij is vandaag 47 geworden. Angelina Jolie, de Amerikaanse actrice, is vandaag 51 geworden. Dan moet ik eventjes naar een volgend bladzijdje. Dan willen
0: de pagina's
3: willen niet van elkaar af. Chris van Tongelen, hij is Vlaams acteur, toneelregisseur, zanger en muziekproducent. Die is vandaag 58 geworden. Andrea Jäger, voormalig professioneel tennisspeelster, is 61 geworden. Peter Houtman, Nederlands stadionspeaker, presentator en voormalig voetballer, is vandaag 69 geworden.
0: Wow.
3: Felix Rottenberg, de politicus natuurlijk, en Nederlands PvdA-politicus en programmamaker, die viert vandaag ook zijn... Er zijn er veel 69 geworden vandaag.
0: Nope.
3: Die viert ook zijn 69ste verjaardag. En last but not least, Michelle Phillips. Nou, zult u zeggen, kennen we die dan? Ja, met Mama Cass en met die twee andere mannen maakten zij deel uit van de Mamas en de Papas.
0: Ook 69?
3: Nee, die is 82 geworden.
0: Oh, is het oud?
3: Ja, die is 82 geworden. En haar gaan we even eren in de muziek natuurlijk. Met California Dreaming zo dadelijk.
0: En we
3: maar
0: hebben, een
3: we hebben ook
0: gekregen.
3: Nog een verzoekje. Want Beb die heeft gebeld. En Beb die wil graag een liedje horen van John de Bever. Voor iedereen die luistert en voor ons. En ze zegt eigenlijk de nieuwste. Nou, volgens ons is de nieuwste Als Je Nu Nog Niet Weet.
0: Ja, want die andere nieuwste, dat is Koek met Wilfred Gené, maar ik denk niet dat Beb dat
3: bedoelt. Dus we houden het op Als Je Nu Nog Niet Weet.
0: Ja, maar eerst California Dreaming in verband met de jarige, hoe heet ze ook alweer?
3: Michelle Phillips.
0: Michelle Phillips van de Mama's en de Papa's.
3: Ja.

0: En dat was John de Bever met Als je nu nog niet weet. En het allemaal naar aanleiding van het verzoekje van Beppie Roest. Rina, we gaan naar een rondje Frans.
1: Ja, dat gaan we zeker. En ik ben heel ver terug in de tijd gegaan voor het eerste nummer. Het komt uit 1946.
0: La Marseillaise.
1: Nee, die is nog verder daarvoor. Ja, toen was er nog geen opnametechniek, denk ik. Ja, dus mocht het een klein beetje kraken, nou, denkt u maar een beetje aan het haardvuur op de achtergrond. Hè. Ik heb het over Charles Trenet en La Mer. Dan Desireless. Ik wist niet dat dat een dame was. Ik dacht dat dat een groep was. Maar toen heb ik even wat gelezen erover. Dat blijkt een dame te zijn. En zij heeft in 87 een hit gemaakt met Voyage, Voyage. En Joe Dassin, die heeft een nummer gemaakt in 1976. En dat vond ook iedereen helemaal geweldig. Ça va pas changer le monde.

0: Dat was hem hoor. Joe Dassin, een Sava Pachanché Le Monde. Dus hij zegt eigenlijk, ik draag mijn eigen steentje bij. Het zal niet de wereld veranderen, maar ik doe gewoon mijn best. En verder gaat het leven gewoon door. Voyage, voyage van Desireless daarvoor. En Charles Trenet, die opende zijn mond. En hoe aan het eind? Wij hadden zoiets van, rustig, rustig Charles. We horen je wel.
1: Pas met, op voor je hart, zei je.
0: Ja, pas op voor je hart. La Mer uit 1946.
2: Wat waren de grootste berichten in het verleden op deze dag?
0: Wat gebeurde er wat een beetje van belang was op 4 juni door de jaren heen? Gaan we helemaal terug naar 1621, want de West-Indische Compagnie wordt opgericht in die tijd. In de volksmond wordt deze 17e eeuwse organisatie ook wel afgekort tot WIC. De organisatie krijgt in de 17e en 18e eeuw het monopolie, moet ik altijd op die klemtoon letten, op de handel met alle koloniën in West-Indië. We gaan naar 1937, want de afgetreden koning van het Verenigd Koninkrijk, Edward de VIII, trouwt met Mrs. Wallis Simpson. Omdat Mrs. Wallis Simpson een gescheiden vrouw is van Amerikaanse afkomst, geeft het parlement geen toestemming voor het huwelijk. De koning moest dus een keuze maken. Of hij blijft koning, of hij treedt af om te kunnen trouwen met de gescheiden Amerikaanse. De koning doet het laatste en zijn broer, George de VI, neemt zijn plaats in als koning van het Verenigd Koninkrijk. En zijn dochter was natuurlijk weer Elizabeth II. En haar zoon is op dit moment koning en is Charles. Dan gaan we op 4 juni naar 1970. Want Ray Davies vliegt 10.000 kilometer voor één woord. Zanger en gitarist van de Britse groep The Kinks, Ray Davies, vliegt van New York naar Londen en terug om één woord aan het lied Lola te veranderen. De tekst begint met de woorden I met her in a club down in Old Soho, where we drank champagne and it tasted like cherry like Coca-Cola. Dat mag niet, want reclame is bij de BBC verboden. Waardoor anders de plaat op die zender niet wordt gedraaid. De Kinks zijn op tournee in de Verenigde Staten. En Davies kan het uitgeven van de plaat niet uitstellen. En het concert in New York niet meer afzeggen. Vandaar dat hij van New York naar Londen en terugvliegt om de tekst te veranderen in I met her in a club down in Old Soho. Where you drank champagne and it tasted like cherry cola. In 1970 haalt het nummer Lola de eerste plaats in de Nederlandse hitparade. En in 1981 gebeurt dat wederom, maar dan met de live versie.

0: Nou, deze versie zou dus niet op de BBC gedraaid worden, want dit is gewoon de versie met Coca-Cola.
1: Ja,
0: nog,
1: ik hoorde
0: dus,
1: net, ja. Ja, ja, grappig.
0: Ja, maakt niet uit. Wel heel bijzonder dat hij helemaal terugging van Amerika weer terug naar Londen.
1: Ja. En dat, kan het ging niet... natuurlijk om het inzingen. Hè? Dat,
0: inzingen.
1: Dat kun je niet door de telefoon doen, want dat blijf je altijd horen.
0: Dat is waar. Nou, met Lola van de Kings zijn wij aan het einde gekomen van deze aflevering van de Ochtendmix. En ik wil jou danken, Rina, voor 3 dagen lang mij assisteren.
1: Heel graag gedaan.
0: En afgelopen maandag 4 keer Ochtendmix gedaan. Morgen is er weer een Ochtendmix natuurlijk tussen 10 en 12. En ook zaterdag is er ook weer een Ochtendmix tussen 10 en 12 met Frank Koning en Theo Doesburg.
1: Maar niet op zondag.
0: Maar niet op zondag, want dan is er weer van 9 tot 10 eerst de Ochtendmix top 20.
1: Mm-hmm.
0: Met een nieuwe wijkschijf die bekend wordt gemaakt. En dan tussen 10 en 12 Goedemorgen Eimond. Nou, ik wens u een hele prettige dag. Wij zien een beetje het zonnetje komen.
1: Ja, dus, we worden helemaal optimistisch.
0: We worden helemaal optimistisch. En maak er een hele mooie dag van. En geniet morgen ook weer van de programmering. Maar ook straks natuurlijk naar 12.
1: Ja.
0: Want dan komt Eindeloos Eimond. Pim is er niet. Dus het wordt of Ruud of Frank. Maar ik vermoed Frank, dacht ik.
1: Uh-huh.
0: En of die hier komt of dat hij vanuit de handelskade uitzendt, dat weten we niet. Maar blijf gewoon lekker luisteren en dan komt u daar vanzelf achter.
1: En bedankt voor het luisteren. Bedankt voor de verzoekjes.
0: Ja,
1: want we hadden er heel veel vandaag.
0: Ja, en wij met z'n tweeën zitten er volgende week woensdag weer.
1: Ja, zeker.
0: Oké. Tot ziens. En we gaan draaien met Gilbert O'Sullivan en Matrimony. Vind ik altijd leuk voor radio, hè? Tot ziens. Nee.
1: Ja, tot horens.
0: Tot horens.
1: Dag.

0: nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
2: Lubbers wonen en slapen.
3: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische droneaanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur na het nieuws dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. 4 Nieuw-Zeelandse parlementsleden zijn een jaar lang niet welkom in China. Reden is hun bezoek aan Taiwan vorige maand. China beschouwt Taiwan als zijn grondgebied en probeert het land te isoleren. Taiwan is niet te spreken over de sancties. Het land roept China op te stoppen met het onder druk zetten van andere landen. De Chinese ambassade zegt dat het verbod met een verontschuldiging kan worden versoepeld of opgeheven. Maar 2 Nieuw-Zeelandse parlementsleden hebben al gezegd dat niet van plan te zijn. Weekamp wordt overgenomen door winkelketen Omoda. Daarmee komt de webshop na 11 jaar weer in Nederlandse handen. Hoeveel Omoda betaalt voor Weekamp wil het bedrijf niet zeggen. Met de overname wordt Omoda naar eigen zeggen een van de grootste kledingverkoopconcerns van Nederland. Het bedrijf hoopt zo te kunnen concurreren met grote buitenlandse verkopers zoals Amazon. Schrijver, dichter en filosoof Lieke Marsman is overleden. Ze had kraakbeenkanker en was ongeneeslijk ziek. In 2010 maakte ze haar debuut met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud. En verder schreef ze onder meer de roman Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. Dan het weer in het hele land stevige buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wordt het droger. Ook morgen enkele buien, maar ook wat zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
7: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
8: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 36.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Van 12 tot 2 is dit Eindeloos Eimond.
3: Eindeloos Eimond.
2: Dit geluid zet je niet meer uit. Dit is Eindeloos Eimond.
4: Als het goed is, dan ben ik nu live in de uitzending en kunt u luisteren naar 2 uur lang Eindeloos Eimond vanuit de nieuwe studio hier in Beverwijk. Ja, het klopt. Ik ben online en dat betekent helemaal dat ik er ben. Goed, welkom. Wat hebben we vandaag? Uiteraard het Eimondiale nieuws en natuurlijk heel veel muziek. Normaal gesproken hoort u het stemgeluid van Pim Geurts op de donderdag. Maar Pim is lekker op vakantie, die is lekker een beetje aan het bijtanken. En ik hoop dat hij het goed naar zijn zin heeft. U moet het met mij doen. Mijn naam is Frank Koning en tot 2 uur is dit dus Eindeloos Eimond.

Bond.

En die heet daar Fats Kong. Wat staat er? The heat is on. Ja, ik weet niet of het allemaal lukt. Of dat het wel of niet goed gaat. Maar we gaan in ieder geval proberen verder te gaan met de volgende plaat. En dat is Arabian Affair. En Arabian Affair is dan weer een instrumentaal plaatje van Abdul Hassan and his orchestra. En daarna Ramaya van Afrik Simone.

Roos Eimond bij Eimond 360. Het station waar muziek in zit, zeiden ze vroeger bij een ander station. Ik las van de week dat er weer een nieuw radiostation de lucht ingegaan is. Zoo Radio. Het zal wel Zoe moeten zijn, maar ik noem het al Zoo. Ik vind het al zo mooi, hè? Je hebt in die Engelse namen heb je Zoo en Poebe en Gloe. Maar wij noemen het gewoon Eimond 360. Ik hoop dat u blijft luisteren, ook naar de volgende platen. Want de volgende is namelijk Albert Hammond met It Never Rains in Southern California. En laten we het daar maar op houden, want hier regende het wel vandaag. Ja.

0: Het regionieuws hoor je in Eindeloos Eimond.
1: In Eindeloos Eimond, ja. Regionieuws hoor je in Eindeloos Eimond. En dat doen we met weer het nieuws van Angela Jansen. Het is een probleem dat inmiddels al 20 jaar duurt. Het chronische tekort aan standplaatsen voor woonwagens in de gemeente Velsen. De bewoners aan de Oude Pontweg zijn het langzamerhand zat. Zij zien hoe de gemeente de ene na de andere nieuwbouwwijk uit de grond stampt, terwijl er voor hen al 20 jaar geen paal in de grond gaat. Sinds 2018 is de woonwagencultuur officieel erkend als cultureel erfgoed. Dat voelde destijds als een overwinning, maar 8 jaar later is er dus niets veranderd. De hoop is nu gevestigd op de gemeentelijke heuvel, pal naast het kamp. In 2007 is deze heuvel ontstaan uit de grond die destijds is afgegraven om het huidige kamp te realiseren. Tot nu toe lijkt er geen beweging te zijn aan de kant van de gemeente. De gemeente laat in haar reactie weten bekend te zijn met de uitspraken van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens en onderzoekt mede daarom de uitbreiding. De uitslagen van de lopende onderzoeken worden uiteindelijk voorgelegd aan de gemeenteraad, die daarna beslist over de volgende stappen. Het lijkt erop dat deze slepende zaak nog wel even voortgesleept gaat worden. Aan de Vroegeling in Heemskerk is een automobiliste eergistermiddag met haar wagen tegen een woning tot stand gekomen. Daarbij raakten ook 2 geparkeerde auto's beschadigd. Volgens omstanders ging het mis toen de bestuurster wilde inparkeren. Door nog onbekende oorzaak schoot de auto door en botste deze tegen de woning aan. Hulpdiensten kwamen ter plaatse om assistentie te verlenen en de situatie veilig te stellen. De schade aan de woning en de betrokken voertuigen is aanzienlijk. Het letsel van de bestuurster lijkt volgens omstanders gelukkig mee te vallen. Vanwege de schade aan de woning komt bouw- en woningtoezicht ter plaatse om te beoordelen of de woning nog veilig is. De politie doet verder onderzoek naar de toedracht van het ongeval en de rijvaardigheid van de bestuurster. Een 44-jarige man uit de gemeente Velsen is door de politie aangehouden in verband met een dodelijk steek- en schietincident. Maandagavond in Heerhugowaard is dat gebeurd. Hierbij kwam 1 persoon om het leven. De politie kreeg maandag 1 juni rond 19:30 s'avonds een melding van een ernstig geweldsincident in het bedrijfspand aan de Kolumstraat in Heerhugowaard. Met een prachtige naam, Kolumstraat. Volgens de politie vond daar vermoedelijk een combinatie van een steek- en schietincident plaats. Bij het incident raakten 2 mannen gewond. En het gaat hierbij om een 65-jarige man uit Zaandam en een 44-jarige man uit de gemeente Velsen. Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Daar zijn ze door de politie als verdachte aangemerkt en aangehouden in beperking geplaatst. Dat betekent dat ze uitsluitend contact mogen hebben met hun advocaat. Het slachtoffer dat bij het incident om het leven kwam, werd ter plaatse geanimeerd, maar overleed ondanks de inspanningen van de hulpdiensten. De identiteit van de slachtoffers, het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt door de politie. De aanleiding van het geweldsincident is nog onduidelijk. De politie heeft een team grootschalige opsporing, het zogenaamde TGO, ingesteld om de zaak te onderzoeken. Ook zijn er gespecialiseerde rechercheurs, speurhonden en een politiehelikopter ingezet bij het onderzoek. De politie roept getuigen op om zich te melden. Mensen die beschikken over camerabeelden, bijvoorbeeld afkomstig van dashcams of deurbelcamera's in de omgeving van de Kolumstraat, rond het tijdstip van het incident wordt gevraagd met de politie te delen. En dan bijna 2/3 van de bedrijven die heeft last van een personeelstekort. De meeste bedrijven zetten meer in op automatisering om hiermee om te gaan. Grote bedrijven en bedrijven in de informatie en communicatie doen dit het vaakst. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek, het CBS. Op basis van Conjunctuur-enquête Nederland, die wordt gehouden met de KVK, de Kamer van Koophandel, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB, Midden- en Kleinbedrijf Nederland en VNO-NCW. Voor bijna de helft van de bedrijven met een personeelstekort is meer inzetten op automatiseren, bijvoorbeeld robotisering of AI-ondersteuning, de belangrijkste maatregel. Een jaar geleden zeiden de meeste bedrijven nog dat ze het aantrekkelijker maakten om bij hen te werken, om meer personeel aan te trekken. Vooral grote bedrijven automatiseren vaker. in het kleinbedrijf geven bedrijven vaker aan de productie te beperken vanwege een personeelstekort. In bijna alle bedrijfstakken is het aandeel bedrijven dat meer inzet op automatisering vanwege het personeelstekort toegenomen. Alleen in de cultuur, sport en recreatie is dat gedaald. In de informatie en communicatie is de toename vergeleken met een jaar eerder het sterkst. Automatisering is ook in deze bedrijfstak de meest gekozen oplossing voor het personeelstekort. En tot zover het regionieuws. Rest mij nog het weerbericht, verzorgd door Rico Schreuder. Vanmorgen komen er veel buien voor. Ja, dat hebben we gemerkt. Vanmiddag breekt de zon af en toe door en als ik naar buiten kijk, dan zie ik weer grijze luchten en af en toe een klein beetje blauw. Maar later vandaag komt het weer tot buien. Vanavond enige tijd regen, het wordt zo'n 19 graden. En er waait een matig aan de zee vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen komt het regelmatig weer tot buien en daarbij is er ook kans op onweer. Er waait een stevige zuidwestenwind en het wordt zo'n 17 à 18 graden. Ook vrijdag komt het tot buien, maar zo nu en dan schijnt de zon. De zuidwestenwind neemt die kracht af en het is zo'n 18 graden. En dat schijnt vrij normaal te zijn voor de tijd van het jaar. En tot zover het weer.

Taking Care of Business van de Bachman Turner Overdrive. Bachman Turner Overdrive is een Canadese band die behalve dit nummer ook nog een grote hit hebben gehad met You Ain't Seen Nothing Yet. Goed zo, ga door voor de €1000. Even kijken, wat gaan we doen? We gaan naar Engeland, we gaan naar Bad Finger. No Matter What.

I don't mind at all, de laatste regel van deze single van Bob Geldof, die maakte vlak na Live Aid. Had ik groot succes mee met die cd die toen uitkwam, The Great Song of Indifference. We zitten alweer tegen het einde van het uur aan. Het is 8 minuten voor de klok van 1 uur. Ik heb nog 2 platen klaarstaan voor je. En dan gaan we naar de reclames en het nieuws. Straks, If It's Tuesday, This Must Be Belgium van Bojura. Maar we beginnen met reggae van de bovenste plank. Bob Marley en The Wailers, Buffalo Soldier.

0: decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de extra beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische droneaanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur na het nieuws dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. De man die vorig jaar een meisje van 11 doodstak in Nieuwegein kreeg eerder onvoldoende zorg en begeleiding van zorgorganisaties. Dat schrijven de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in een rapport. Volgens de inspecties was de kwaliteit van de zorg voor Hamza L. niet goed. Ook zouden de zorgorganisaties niet scherp genoeg zijn geweest bij de inschatting of L. opnieuw de fout in kon gaan. De webwinkel Weekamp komt weer in Nederlandse handen. Winkelketen Omoda neemt het bedrijf over en wordt daarmee een van de grootste kledingverkopers van Nederland. De afgelopen 10 jaar was Weekamp in handen van een Brits bedrijf. Omoda hoopt met de overname te kunnen concurreren met grote webwinkels als Amazon. Dan het weer. In het hele land stevige buien, soms met onweer, hagel of windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wat droger en op morgen enkele buien, maar wat meer zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Van 12 tot 2 is dit Eindeloos Eimond.
3: Eindeloos Eimond.
4: Zo is dat. Welkom bij het tweede uur Eindeloos Eimond op deze donderdag, de 4e juni. En wat hebben we allemaal? Ik heb heel veel goede muziek klaarstaan. En dat is natuurlijk voor de muziekliefhebbende luisteraar een prettig gehoor. We gaan straks onder andere iets met Cat Stevens doen. Chubby Checker zie ik voorbij komen. En de Gibson Brothers. Kortom, er is van alles te beluisteren het komende uur in deze aflevering van Eindeloos Eimond. Halverwege het uur het nieuws, liefdevol samengesteld door Angela Jansen. Maar eerst is hier Bon Jovi met The Bed of Roses.

opname uit eind jaren 70, denk ik. Misschien wel midden jaren 70. In ieder geval was dat A Hard Rain Is Gonna Fall oorspronkelijk op de plaat gezet door Bob Dylan. Laten we eventjes een tijdje terug in de tijd gaan en komen we terecht in de jaren 60. Zo direct Chubby Checker met The Fly. Heeft niks met die film te maken, maar je hoort af en toe een heel hinderlijk door het plaatje heen. Maar eerst is hier Father and Son. Dit is Cat Stevens.

The Fly. Ja, Locusty, The Fly van Chubby Checker. En dan zo direct hebben we weer het Eimond Nieuws. Maar eerst gaan wij naar The Fortunate Son. En niet The Fortunate Sons, want dat zijn de winnaars van de Creedence Clearwater Revival naspeelbands, zoals we dat in België noemen. Maar The Fortunate Son van Creedence Clearwater Revival zelf.

0: Non-stop dance, dat waren de Gibson Brothers. En nu is het de hoogste tijd voor... niks? Ja.
1: Van 12 tot 2 is dit Eindeloos Eimond.
2: Eindeloos Eimond.
0: Zo is dat. Het nieuws bij Eindeloos Eimond is nu aan de beurt. Het begint met een probleem dat inmiddels alweer 20 jaar duurt. En dat is namelijk het chronisch tekort aan standplaatsen voor woonwagens in de gemeente Velsen. De bewoners aan de Oude Pontweg zijn het al de hele tijd zat. Ze zien hoe de gemeente de ene naar de andere nieuwbouwwijk uit de grond stampt, terwijl er voor hen al 20 jaar geen paal de grond in gaat. Sinds 2018 is de woonwagencultuur officieel erkend als cultureel erfgoed. En dat voelde destijds als een overwinning. Maar 8 jaar later is er niets veranderd. De hoop is nu gevestigd op de gemeentelijke heuvel, pal naast het kamp. In 2007 is deze heuvel ontstaan uit de grond die destijds is afgegraven om het huidige kamp te realiseren. Tot nu toe lijkt er geen beweging te zijn aan de kant van de gemeente. De gemeente laat in een reactie weten bekend te zijn met de uitspraken van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens en onderzoekt mede daarom de uitbreiding. De uitslagen van de lopende onderzoeken worden uiteindelijk voorgelegd aan de gemeenteraad, die daarna beslist over de volgende stappen. Het lijkt erop dat deze zaak nog wel een tijdje voortgesleept gaat worden. Aan de Vroegeling in Heemskerk is een automobiliste eergistermiddag met haar wagen tegen een woning tot stilstand gekomen. Daarbij raakten ook 2 geparkeerde auto's beschadigd. Volgens omstanders ging het mis toen de bestuurster wilde inparkeren. Door nog onbekende oorzaak schoot de auto door en botste deze tegen de woning aan. Hulpdiensten kwamen ter plaatse om assistentie te verlenen en de situatie veilig te stellen. De schade aan de woning en de betrokken voertuigen is aanzienlijk. Het letsel van de bestuurster lijkt volgens omstanders gelukkig mee te vallen. Vanwege de schade aan de woning komt bouw- en woningtoezicht ter plaatse om te beoordelen of de woning nog veilig is. De politie doet verder onderzoek naar de toedracht van het ongeval en de rijvaardigheid van de bestuurster. Een 44-jarige man uit de gemeente Velsen is door de politie aangehouden in verband met een dodelijke steek- en schietpartij maandagavond in Herugowaard. Hierbij kwam 1 persoon om het leven. De politie kreeg afgelopen maandag rond 19:30 s'avonds een melding van een ernstig geweldsincident in het bedrijfspand aan de Coulombstraat in Herugowaard. Volgens de politie vond daar vermoedelijk een combinatie van een steek- en schietpartij plaats. Bij het incident raakten 2 mannen gewond. Het gaat om een 65-jarige man uit Zaandam en een 64-jarige man uit de gemeente Velsen. Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht en daar zijn ze door de politie als verdachte aangemerkt, aangehouden en in beperking geplaatst. Dat betekent dat ze uitsluitend contact mogen hebben met hun advocaat. Het slachtoffer dat bij het incident om het leven kwam, werd ter plaatse gereanimeerd, maar overleed ondanks de inspanningen van de hulpdiensten. De identiteit van het slachtoffer is door de politie nog niet bekendgemaakt. De aanleiding van het geweldsincident is vooralsnog onduidelijk. De politie heeft een team grootschalige opsporing, een zogenaamd TGO, ingesteld om de zaak te onderzoeken. En ook zijn gespecialiseerde rechercheurs, speurhonden en een politiehelikopter ingezet bij het onderzoek. De politie roept op getuigen om zich te melden. Mensen die beschikken over camerabeelden, bijvoorbeeld afkomstig van dashcams of deurbelcamera's in de omgeving van de Coulombstraat in Herugowaard rond het tijdstip van het incident, worden gevraagd deze met de politie te delen. En dan tot slot het feit dat bijna 2/3 van de bedrijven last heeft van een personeelstekort. De meeste bedrijven zetten meer in op automatisering om hiermee om te gaan. De grote bedrijven en bedrijven in de informatica en communicatie doen dit het vaakst. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van de conjunctuur-enquête Nederland. Die wordt gehouden met de Kamer van Koophandel, het Economisch Instituut voor de Bouw, Midden- en Kleinbedrijf Nederland en VNO-NCW. Voor bijna de helft van de bedrijven met een personeelstekort is meer inzet op automatiseren, bijvoorbeeld robotisering of AI-ondersteuning, de belangrijkste maatregel. Een jaar geleden zeiden de meeste bedrijven nog dat ze het aantrekkelijker wilden maken om bij hen te komen werken, om zo meer personeel aan te trekken. Vooral grote bedrijven automatiseren vaker. In het kleinbedrijf geven bedrijven vaker aan de productie te beperken vanwege een personeelstekort. In bijna alle bedrijfstakken is het aandeel bedrijven dat meer inzet op automatisering vanwege het personeeltekort flink toegenomen. Alleen in de cultuur, sport en recreatie is dat gedaald. In de informatie en communicatie is de toename vergeleken met een jaar eerder het sterkst. Automatisering is ook in deze bedrijfstak het meest gekozen oplossing voor personeelstekort. En tot zover het regionieuws. Rest mij het weer van Rico Schreuder. Vanmorgen waren er behoorlijk wat buien en er was ook kans op onweer, alhoewel het hier in de IJmond wel mee is gevallen. Vanmiddag breekt de zon af en toe door, zoals nu redelijk blauwe luchten te zien is, maar nog geen zon. Later vandaag opnieuw buien. Vanavond valt er enige tijd regen. Het wordt zo'n 19 graden en er waait een matige, aan zee soms vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen regelmatig buien en daarbij is ook kans op onweer. Er waait een stevige zuidwestenwind en het wordt zo'n 17 à 18 graden. En ook vrijdag is het weer buiig. Dat is dus morgen, hè? Buiig, maar dan schijnt ook af en toe de zon. Zuidwestenwind neemt in kracht af en het is zo'n 18 graden. En tot zover het nieuws en het weer.

The Everly Brothers en Bebop Alula bij Eimond 360. Goed, wat gaan we doen? We gaan terug naar de jaren 60. We blijven dus nog even in de jaren 60. Bebop Alula was natuurlijk ook uit de jaren 60. En wat minder bekend nummer van Dave Barry. Dat heet Can I Get It From You? Nou, voor mij niet.

Ja, de drummer heette Dave Clark en hij had 4 kompanen. Dat was samen waren dat dus de Dave Clark 5. En de man heeft heel goed voor zichzelf gezorgd. Want alle rechten van de muziek die hij gemaakt heeft, die heeft hij in eigen handen gehouden. Hij heeft ook nog een heleboel uit de jaren 60 zelf opgekocht, zeg maar. En daar is hij niet armer van geworden in ieder geval. Goed, iemand die ook niet arm is gestorven, want hij is inmiddels overleden een paar jaar geleden. David Bowie. Hij heeft een hoop nagelaten. Een hoop goede dingen en een hoop ook minder goede dingen. Maar dit hoort bij categorie nummer 1. Een van de goede dingen dus. Dit is David Bowie met Fame.

My Woman from Tokyo, Deep Purple. Laten we eens kijken wat er voor muziek in de Eimond gemaakt wordt. Nou ja, dat weten we natuurlijk allemaal wel. Heel veel muziek in de Eimond. Straks de Bintangs met Snake in the Grass. Maar we beginnen met de Dizzy Man's Band. Met de helaas te vroeg overleden Jacques Kloes als zanger. A Matter of Facts.

0: de Bimtanks. Snake in the Grass. Heb ik nog ruimte voor één liedje? En dat wordt er eentje van Status Quo. Daar gaan we ermee uit. Something About You Baby I Like. Bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende keer. En morgen is er weer een Eindeloos Eindmontan met Ruud Jansen en ondergetekende. Fijne middag. Dag.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de extra beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische droneaanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur na het nieuws dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. De man die vorig jaar een meisje van 11 doodstak in Nieuwegein kreeg eerder 40 aangehouden en wordt verdacht van het ontvoeren van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man is de vader van een vriendin van het meisje. Hij zei eerst dat hij Liana bij een zwembad had afgezet omdat zij daarom vroeg. En sindsdien ontbreekt ieder spoor van het meisje. Voor het eerst sinds jaren is in de Amerikaanse staat Texas de vleesetende schroefwormvlieg weer opgedoken. Dat is een parasiet die zich nestelt in levende dieren die daar vervolgens aan dood kunnen gaan. Eitjes van de vlieg werden ontdekt in de navelstreek van een kalf. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind, het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Dit was het NOS Journaal.
3: Ruis op je radio.
4: Klopt.
3: Met de komst van Eimond 36.

0: Blijkazee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: pakketje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
0: De nieuwe weg, stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Esther Ouwehand stopt als fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Kamer, maar draagt haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand zegt dat het tijd is om terug te gaan naar de functie van Kamerlid en dus het stokje over te dragen. Ze stond 7 jaar aan het hoofd van de partij. Teunissen zit sinds 2018 in de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren. Ze zegt dat ze er veel zin in heeft om de partij te gaan leiden. Het OM gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuidwesten van Frankrijk wordt al bijna een week gezocht naar een meisje van 11 dat vermist is. Liana werd voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week werd een man van 41 aangehouden en wordt verdacht van het ontvoeren van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man is de vader van een vriendin van het meisje. Hij zei eerst dat hij Liana bij een zwembad had afgezet omdat zij daarom vroeg. En sindsdien ontbreekt ieder spoor van het meisje. Voor het eerst sinds jaren is in de Amerikaanse staat Texas de vleesetende schroefwormvlieg weer opgedoken. Dat is een parasiet die zich nestelt in levende dieren die daar vervolgens aan dood kunnen gaan. Eitjes van de vlieg werden ontdekt in de navelstreek van een kalf. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind, het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Dit was het NOS Journaal.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
4: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
5: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 36.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Deze 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers, dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
2: Lubbers wonen en slapen.
3: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
0: De nieuwe weg, stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Asielzoekers die niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel worden de komende nachten ondergebracht in het Drentse dorp Gieten. In een sporthal is een noodopvang ingericht met veldbedden. Sinds 2 weken is Ter Apel zo vol dat er mensen worden weggestuurd. Eerder ving Gieten ook al mensen op, toen voor 1 nacht. De afgelopen 3 nachten konden asielzoekers slapen in Tweede Exloërmond. Het waren vannacht ongeveer 80 mensen. 2 jongens uit Zaandam en Den Haag moeten van de rechter een schadevergoeding betalen voor het plaatsen van een vuurwerkbom in Purmerend. De jongens legden 2 jaar geleden het explosief neer bij een woning in opdracht van iemand anders. De vuurwerkbom ontplofte en er ontstond een grote brand. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. De rechter zegt dat de daders vooral uit waren op geld voor de klus, zonder dat ze dachten aan de mogelijke gevolgen. Aan het slachtoffer moeten de 2 ruim 135.000 euro betalen. Ze krijgen ook verplichte begeleiding. Esther Ouwehand stopt als partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze draagt na 7 jaar haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand blijft wel lid van de Tweede Kamer. In die rol wil ze graag 2 van haar eigen wetsvoorstellen tot een goed einde brengen. Zoals een wet voor het einde van de bio-industrie. Een middelbare school in Roosendaal hoeft een leerling van 14 die vorig jaar van school moest niet meer toe te laten. Dat heeft de rechter besloten. De moeder van het meisje had een kort geding aangespannen tegen de school. De leerling werd weggestuurd na een conflict tussen haar moeder en de school. Die was het er niet mee eens dat haar dochter naar de HAVO moest en niet naar het VWO mocht. Volgens de school voelden medewerkers zich onveilig. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind. Het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Ook morgen regen, maar vaker zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
7: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Groots Mode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
8: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands Elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
9: Binnenkort ruis op je radio.
10: Klopt.
9: Met de komst van Heijmond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: De nieuwe weg. Stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg. Stoproken.nl.
1: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
2: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
3: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden, melden Franse media. Of het gaat om het vermiste meisje is nog niet bekend. De 11-jarige Liana werd vrijdag voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week is een man van 41 aangehouden, de vader van een vriendin van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man wordt ervan verdacht dat hij haar heeft ontvoerd. In Glanenbrug bij Enschede zijn aan het begin van de middag door de harde wind delen van daken weggeblazen en meerdere bomen omgewaaid. Sommige dakdelen kwamen tientallen meters verderop terecht. Ook een basisschool werd getroffen. Volgens de veiligheidsregio zijn alle leerlingen veilig thuis en is er voor zover bekend niemand gewond geraakt. RTV Oost meldt dat het vermoedelijk gaat om een windhoos. Twee jongens die een vuurwerkbom plaatsten bij een woning in Purmerend moeten een schadevergoeding van 135.000 euro betalen. Ze legden het explosief 2 jaar geleden neer, waarna een brand ontstond. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. De jongens moeten van de rechter ook verplichte begeleiding krijgen. Op de luchthaven van Frankfurt is een passagiersvliegtuig door zijn voorwiel gezakt. Meerdere medewerkers van luchtvaartmaatschappij Lufthansa raakten daardoor gewond. Ze zijn ter plekke behandeld. De Boeing stond bij de gate en de bemanning was al aan boord. Er zaten nog geen passagiers in het vliegtuig. Het toestel zou naar Los Angeles vliegen. De oorzaak van het incident wordt nog onderzocht. De Boeing is vorig jaar gebouwd en werd afgelopen februari in gebruik genomen. Het weer, buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. Ook vannacht vallen nog enkele buien. Morgen vooral in het westen droog. Landinwaarts vallen buien en met af en toe zon wordt het opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
3: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
4: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heimond 36.

0: Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
3: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet is bereid de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te verlagen, maar wel onder voorwaarden. Dat zei premier Jette in de Tweede Kamer. Jette wil dan eerst een inhoudelijke overeenkomst met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en de WIA. Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid. De vakbonden zijn het daar niet mee eens en hebben stakingen aangekondigd. Jette zegt dat er de komende weken nieuwe voorstellen komen richting de vakbonden en werkgevers. Er is een lichaam gevonden in de zoektocht naar het vermiste meisje in Frankrijk. Het is nog niet duidelijk of het om de 11-jarige Liana gaat. Naar het meisje werd al bijna een week gezocht. Ze werd voor het laatst gezien toen ze bij een man in de auto stapte. Die man zit al enkele dagen vast. De KNRM rukt onnodig vaak uit voor kwijtgeraakte spullen. Volgens de reddingsmaatschappij is ruim de helft van de 200 uitrukken voor vermiste surfers per jaar voor niets. Er wordt dan gedacht dat er iemand in zee ligt, maar het blijkt alleen te gaan om zeilen, boards of andere kwijtgeraakte surfspullen. De surfers zelf blijken dan al lang op het strand of zelfs thuis te zijn. Om onnodige uitrukken te voorkomen lanceert de KNRM een campagne waarin surfers wordt opgeroepen om hun telefoonnummer op hun spullen te zetten. Zo kan meteen contact worden gezocht met de gebruiker. Het Nederlands elftal is vanaf Schiphol vertrokken naar de Verenigde Staten voor het WK voetbal. De voetballers worden overgevlogen in een KLM-toestel dat Orange Blossom heet. Oranje Bloesem. Het toernooi begint volgende week donderdag en wordt gespeeld in de VS, Mexico en Canada. Komende maandag staat er voor Nederland nog een laatste oefenwedstrijd op het programma tegen Oezbekistan. Het weer. Buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. Ook vannacht vallen nog enkele buien. Morgen vooral in het westen droog, landinwaarts buien. En met af en toe zon wordt het opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: advertenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemsteek, Beverwijk en Velzen.
2: Zoals iedere donderdagavond, tijd voor Spik en Span met Sam Spanjaard.

Het is 4 juni vandaag. En we gaan het komende uur weer lekkere hitjes draaien. Je hoorde net Stereo Love van Edward Maya. De grote hit, zomerhit uit 2010. Maar we kunnen toch wel stellen dat de zomer wel begonnen is inmiddels. Al moet het weer nog wel even beter worden. Althans, vandaag was het niet lekker weer. Afgelopen week was het natuurlijk wel lekker weer. En volgende week ziet het er op zich ook wel prima uit. Maar in ieder geval, komende uur gaan we dus hitjes draaien. Zoals deze. Brian Adams hier. Welkom bij Spik & Span. I'm on

tegen Japan. Nou ja, mijn voorspelling op de welbekende Scorito-app heb ik 1-1 Nederland. Ja, ik ben bang dat Nederland niet extreem goed gaat doen op het WK, eerlijk gezegd. Ik denk namelijk dat ze derde worden. Maar ja, ik hoop natuurlijk dat ze gewoon doorgaan en dat het allemaal weer goed komt. Maar je weet maar nooit, de bal is rond. En omdat het WK over een week begint, gaan we nu een welbekende klassieker draaien uit 2010. Het mooie WK, veel herinneringen aan. Nederland deed het extreem goed. We werden namelijk tweede, verloren helaas van Spanje. Maar het was een heel mooi WK, mooi voetbal, ongelooflijk goed team. En dit is toch wel een herinnering hoor, dit nummer. Wave your flag van Knaan, Hero. Bij IJmond 360, Spik en Span.

Ja, Knaan, Wave Your Flag uit 2010. Grote hit was dit toen. Maar er was ook een andere grote hit destijds van het, voor het WK voetbal, namelijk van Shakira. Shakira had trouwens ook tijdens de videoclip toen destijds haar partner Gerard Piqué, op zijn Nederlands. Die ken je vast wel, die voetballers. Ze hadden echt 15 jaar al een lange relatie. Volgens mij 2 jaar geleden gingen ze uit elkaar, maar die had ze in ieder geval daar ontmoet op de videoclip setting. Hier is Waka Waka van Shakira.

Ja, en dan de Spaanse versie, de Zuid-Amerikaanse versie. We gaan nu naar CCR. Lekker nummertje, Have You Ever Seen The Rain, Hero?

0: Siro bij Eimond 360. Ja, het is bijna 6:30. We zitten op de helft van Spik en Span. En het is nu wel weer tijd voor...
1: Oma's favoriet.
0: Oma's favoriet, dat doen we ook nog steeds elke week. Ik zie dat nu mijn microfoon een beetje te hard staat. Even kijken. Yes, zo is beter. Ja, oma's favoriet dus. Het is donderdag 4 juli. Ja, we hebben een leuke weer. We hebben hem vaker gedraaid.

Ja, Robert van der Hemert en Donny met Mohet Dat Nou. En daarvoor hoorde je Oma's Favoriet Als de Morgen Is Gekomen van Jan Smit. Ja, we gaan nu naar een mooi nummer. Een ander nummer, heel iets anders dan wat je net hoorde. De Go-Go Dolls met Iris. Nog steeds heel populair in de hitlijsten op Spotify bij jongeren. Hier zijn ze.

Ja, prachtig nummer van de Go-Go Dolls met Iris. Wat ik dus zei, deze staat nog steeds ontzettend populair. Deze is nog steeds ontzettend populair in de hitlijsten op streamingsdiensten. Hij staat, ik denk echt al wel ruim 2 jaar nog steeds elke week in de top 50 globaal. Dan gaan we nu naar een heel ander nummer. En,

Rihanna. Ja, ze komt oorspronkelijk uit de Barbados. In 2004 ging ze naar de Verenigde Staten. Ze was toen 16 jaar oud en ze verliet het eiland nadat ze was ontdekt door de Amerikaanse muziekproducer Evan Rogers. Ze trok destijds bij hem in met zijn vrouw om demo's op te nemen, wat uiteindelijk leidde tot haar grote doorbraak. We gaan er nu naar de doorbraak van Avicii, althans in de begintijd van Avicii. Avicii heel groot werd. Deze komt namelijk uit 2011, Fade Into Darkness. Hier bij IJmond 360.

Ja, Roses van Iman Beck. Dames en heren, dit was Spik en Span. Ik wil je bedanken voor het luisteren. En tot volgende week. Dit is de goeie. Tot volgende week.

0: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers, dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
2: Lubbers wonen en slapen.
3: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Raad van Toezicht van Milieudefensie stapt direct op vanwege de ophef over het verleden van oud-directeur Donald Pols. Hij was jarenlang de voorman van Milieudefensie, maar begon afgelopen maandag bij Tata Steel. Een dag later werd hij alweer ontslagen naar aanleiding van een onderzoek van NRC. Daaruit bleek dat hij in zijn studententijd in Zuid-Afrika voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging. De Raad van Toezicht van Milieudefensie was daar al jarenlang van op de hoogte. Een hardloper die zondag onwel werd tijdens de marathon van Utrecht is in het ziekenhuis overleden. De man van 21 raakte in de problemen in Houten en werd gereanimeerd. Daarna werd hij een paar dagen in het ziekenhuis kunstmatig in coma gehouden. Dinsdag overleed hij. Volgens bronnen was de student fit en kwam hij goed getraind aan de start. De organisatie van de marathon doet geen mededelingen over de doodsoorzaak. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden, melden Franse media. Of het gaat om het vermiste meisje is nog niet bekend. Eerder deze week is een man van 41 aangehouden, de vader van een vriendinnetje. Over deze man wordt steeds meer bekend, zegt correspondent Saskia Houttuin.
6: In de loop van deze week kwamen er ook steeds meer berichten naar buiten over dat er al langer zorgen waren, ook bij andere ouders. En daarnaast ook dat er 5 concrete aanklachten liepen sinds 2017 voor seksueel geweld bij minderjarigen, dus die tegen hem liepen. Waaronder ook meermaals voor verkrachting.
5: De 2 vrouwen uit Stadskanaal die vorige maand werden aangehouden voor ernstige mishandeling van hun kinderen blijven langer in de cel. Hun voorarrest is met 90 dagen verlengd. Ze worden verdacht van onder meer poging tot doodslag. De kinderen zijn uit huis geplaatst. Het onderzoek van justitie loopt nog. Het weer. Vanavond koelt het op. Nee, vanavond is het op de meeste plekken droog. Vannacht opnieuw buien en het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
8: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
9: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
10: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat. Lubbers wonen
1: en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: De dag dat de inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat de inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Raad van Toezicht van Milieudefensie is opgestapt na de onthulling over Donald Pols. NRC berichtte dinsdag dat de oud-directeur in zijn studententijd bij een extreemrechtse beweging zat. Om diezelfde reden werd Pols ook na één dag ontslagen bij zijn nieuwe werkgever Tata Steel. De Raad van Toezicht van Milieudefensie wist van het verleden van Pols. Een man van 21 die zondag onwel werd tijdens de marathon van Utrecht is overleden. De student was volgens bronnen goed getraind. De organisatie van de marathon maakt de doodsoorzaak niet bekend. De studentenvereniging waar hij lid van was heeft de activiteiten voorlopig afgezegd. Premier Jette zegt de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te willen verlagen. Maar voordat het zover is wil hij eerst een deal sluiten met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en de WIA.
5: Als we die afspraken kunnen maken, ja, dan zal dat waarschijnlijk moeten leiden tot andere afspraken dan in het coalitieakkoord zijn opgenomen. Maar hoe dat er precies uitziet, over welk bedrag het gaat, daar kunnen we nu allemaal nog geen antwoord op geven. Want het begint wel echt met die inhoudelijke gesprekken die eerst moeten worden gevoerd.
4: Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid. De vakbonden zijn het daar niet mee eens en hebben stakingen aangekondigd. In Brussel is een protest van leraren en leerlingen tegen bezuiniging op het Franstalig onderwijs uitgelopen op rellen. Bij het Centraal Station werd brand gesticht en sommige betogers drongen een parlementsgebouw binnen. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de orde weer te herstellen. 10 mensen zijn aangehouden. Er deden zo'n 3000 mensen mee aan het protest tegen de bezuinigingen. De Franse gemeenschap wil onder meer dat leerkrachten in het voortgezet onderwijs 2 uur per week meer les geven voor hetzelfde salaris. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht opnieuw buien, het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
6: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
7: De nieuwe weg, stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
8: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360.
2: Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
3: Dit is Muziekpalet. Elke donderdagavond tussen 8 en 9. Muziekpalet.

Goedenavond en welkom bij Eimond 360. Eventjes over de klok van 8 uur op de donderdagavond. Dus het is tijd voor Muziekpalet. En dat doen we vanavond met 12 nummers die in de titel allemaal iets te maken hebben met angels of engelen, moet ik dan zeggen. En we gaan kijken welke nummers daar een beetje bij passen. Laten we maar stevig beginnen. Hier is Tavares.

Zo, de kop eraf. En hoe vanavond met de discogroep Tavares. En zij zongen natuurlijk over Heaven Must Be Missing an Angel. En laat dat nou hetgeen zijn waar wij het komende uurtje in alle titels naar gaan kijken. Deze band scoorde in 76 dikke nummer 1 hit. 15 weken lang stond het nummer maar liefst in de top 40. En dat deden ze opnieuw in 1985 dankzij een remix van de Nederlandse Ben Liebrand. We gaan naar de volgende twee blokjes in onze titels met Engels en Angels. We gaan luisteren naar de Eurythmics en daarna komt Robbie Williams.

Robbie Williams dus met Angels. En Angel, daar hadden we het over vanaf het begin van dit programma. Uitgebracht in 1997, een 18e plaats. Maar eigenlijk ondanks dat wel een van zijn succesvolste nummers. En het meest bekende nummer ook, volgens mij. En daarvoor hoorden we de Eurythmics met There Must Be an Angel Playing With My Heart. Uit 1985. Dan gaan we door met onze liedjes met Angel in de titel. Hier is dan ook de volgende. Wet, wet, wet. Daar komt-ie. Angel Eyes.

Een van de meest succesvolle rockbands uit Duitsland. En wereldwijd bekend van het nummer Wind of Change. En hun medeliose hard rock. In Nederland in de top 40 op de 18e plek in 1990. En kwam ook van het album Crazy World. Hetzelfde als waar dus het nummer Wind of Change op stond. We gaan naar onze volgende engel. En die wordt bezongen door U2. Het nummer gaat eigenlijk over de legendarische jazzzangeres Billie Holiday, Angel of Harlem.

De stem van Frank Duval was dat. En Angel of Mine. Een Duitse componist, producer en zanger. Schreef veel muziek voor televisie. In Nederland was hij ook met dit nummer een nummer 1 hit. En zeker ook in Duitsland. De muziek die hij voor televisie schreef was vooral bij de misdaadserie Dirk der Alte en Tatort. We gaan even luisteren naar een Nederlandse engel. Hier is Marco Schuitmaker.

De stem van Madonna hoort u. En natuurlijk ging dat nummer ook over Angel. De Queen of Pop, voortdurend vernieuwend. En oh, wat heeft ze een mooie en leuke muziek uitgebracht. En ze was altijd natuurlijk wel heel erg aanwezig. Dit nummer kwam van het album Like a Virgin. Waar ook Like a Virgin op stond, moet ik zeggen. En ook zo heette volgens mij trouwens. We gaan naar een zanger die zeker niet minder is. En ook heel veel muziek verkocht heeft. We gaan luisteren naar George Michael, Cowboys en Angels uit 1991.

En als we eventjes kijken, was dat alweer het 10e nummer van vanavond, wat iets te maken had met Angels in de titel. U hoorde de stem van George Michael. Natuurlijk eerst beroemd geworden met Wham en groeide uit daarna tot een van de grootste solo-artiesten van zijn generatie. In de Nederlandse top 40 deed dit nummer het tot 22. George Michael beschouwde dit nummer zelf als een van zijn meest persoonlijke composities. We gaan even naar een Nederlands nummer. Een echte zangcarrière had hij niet. Hij deed het bij de Honeymoon Show. Ik heb het over Ron Brandsteder.

En dit is het einde van het uurtje muziekpalet van vandaag. Gemaakt door Remco Kannen en Pepijn de Heij. Wat ons betreft een fijne avond verder. En graag tot de volgende keer. Dag.

0: iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
3: De nieuwe weg, stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af, maar Duitsland niet. Volgens minister Dobrindt van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat, waarbij bezoekers aan de buitengrens van de EU worden gecontroleerd. De Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 5000 mensen beklommen vandaag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez om geld op te halen voor het goede doel. Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd in totaal ruim 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Een ANWB-medewerker is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het doodrijden van een man, 2 jaar geleden. De 60-jarige medewerker was op die dag aan het werk in Eindhoven toen zijn telefoon en een portemonnee werden gestolen door een man met een fiets. Hij ging achter de dief aan en reed over hem heen. Tijdens de zitting werden ook beelden getoond van de aanrijding, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant.
6: En die opnames maakten veel indruk op de nabestaan van het slachtoffer. Te zien wat Jo van G. met zijn wegenwachtbus de fietser van achteren raakt en over hem heen rijdt. Daarna rijdt hij weer achteruit omdat het slachtoffer onder zijn bus ligt. Maar daarbij rijdt hij nog een keer over het slachtoffer heen.
5: De Poolse tennister Maja Twalinska heeft de finale van Roland Garros bereikt. Ze won in 2 sets van de Russin Jana Schneider. De 24-jarige Twalinska moest zich voor het toernooi in Parijs kwalificeren en kwam bij een Grand Slam nooit verder dan de 2e ronde. De Poolse speelt in de finale tegen de Russische Mira Andrejeva, die eerder vandaag won van Marta Kostyuk uit Oekraïne. Het weer op de meeste plaatsen droog. Vannacht opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 36.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

comme barricadés dans la petite maison.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
2: De nieuwe weg, stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Inwoners van Moerdijk in Noord-Brabant moeten langer wachten op duidelijkheid over de toekomst van het dorp. In november werd bekend dat het dorp moet verdwijnen vanwege de komst van grootschalige energieprojecten. Sinds vorige maand wordt er ook gekeken of Moerdijk toch kan blijven bestaan. Er is volgens staatssecretaris Debat meer tijd nodig om dat te onderzoeken. Het was de bedoeling dat er eind deze maand de knoop zou worden doorgehakt. Een nieuwe datum wil de staatssecretaris niet noemen. Een tiener die tijdens een ruzie in Zwolle een man doodtrapte, heeft 8 maanden jeugddetentie gekregen. De toen 15-jarige jongen was 2 jaar geleden met een paar vrienden bij het station in Zwolle. Een vriendin van de jongen viel van haar fiets, waarop de 54-jarige man volgens omstanders zei dat ze met hem mee moest gaan. De jongens vonden dat hij haar lastig viel en mishandelden hem. Het slachtoffer was al ongeneeslijk ziek, maar volgens de rechter was de mishandeling de oorzaak van zijn overlijden. In Brussel zijn rellen uitgebroken bij een protest tegen bezuiniging op het Franstalig onderwijs. Bij het Centraal Station werd brand gesticht en sommige betogers drongen een parlementsgebouw binnen. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de orde te herstellen. Er zijn 10 mensen aangehouden. De Franstalige gemeenschap wil onder meer dat leraren meer gaan werken voor hetzelfde geld. De 19e editie van de Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgeleverd. Het hoogste bedrag in 13 jaar. Het geld is bedoeld voor onderzoek naar kanker. Bij het jaarlijkse evenement beklimmen duizenden deelnemers maximaal 6 keer lopend, fietsend of rennend de Franse Alpe d'Huez. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht buien, het koelt af naar 1 graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. En het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers, dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
6: Lubbers wonen en slapen.
7: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
8: Binnenkort ruis op je radio.
9: Klopt.
8: Met de komst van Eimond 360.

0: morgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky roept de Russische president Poetin in een open brief op tot directe onderhandelingen. Die gesprekken kunnen dan plaatsvinden in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije, schrijft Zelensky. Poetin zei vandaag dat Rusland open staat voor een diplomatieke oplossing, maar alleen als Oekraïne toegeeft aan zijn eisen. Hij wil Zelensky alleen ontmoeten als er op dat moment een akkoord wordt getekend. Inwoners van Moerdijk in Noord-Brabant moeten langer wachten op duidelijkheid over de toekomst van het dorp. In november werd bekend dat het dorp moet verdwijnen vanwege de komst van grootschalige energieprojecten. Vorige maand werd duidelijk dat er wordt gekeken of Moerdijk toch kan blijven bestaan. Het was de bedoeling dat er eind deze maand een knoop zou worden doorgehakt, maar volgens staatssecretaris Debat is er meer tijd nodig. Een nieuwe datum wilde hij niet noemen. Een tiener die tijdens een ruzie in Zwolle een man doodtrapte, heeft 8 maanden jeugddetentie gekregen. De toen 15-jarige jongen was 2 jaar geleden met een paar vrienden bij het station in Zwolle. Een vriendin van de jongen viel van haar fiets, waarop de 54-jarige man volgens omstanders zei dat ze met hem moest meegaan. De jongens vonden dat hij haar lastig viel en mishandelde hem. Het slachtoffer was al ongeneeslijk ziek, maar volgens de rechter was de mishandeling de oorzaak van zijn overlijden. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. De man is nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht zijn er meer buien. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst buien. In de middag is de zon vaker te zien. Het wordt morgen maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: that it? Mm. Wake me when you're done. I guess you'll be the only one having fun.
1: Voor Beverwijk met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is IJmond 360. Alles om je heen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland bouwt te veel eengezinswoningen, waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO. 2/3 van alle woningen in Nederland is een gezinswoning, terwijl maar 1/3 van de huishoudens een gezin is. De komende jaren worden er nog zeker 270.000 gezinswoningen gebouwd, zegt ABN AMRO. Daarnaast komen er tot 2050 nog eens 900.000 gezinswoningen vrij doordat de bewoners overlijden. Dat overschot kan leiden tot leegstand en waardedalingen. De bank zegt dat er vooral seniorenwoningen moeten worden gebouwd, zodat de bestaande gezinswoningen sneller vrijkomen voor jonge gezinnen. President Zelensky roept president Poetin in een open brief op tot een ontmoeting in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije. De twee leiders zouden daar dan kunnen onderhandelen. Poetin zei opnieuw dat Rusland openstaat voor een diplomatieke oplossing, maar alleen als Oekraïne toegeeft aan zijn eisen. Een AWB-medewerker is veroordeeld voor het doodrijden van een man 2 jaar geleden. Hij was als wegenwacht aan het werk in Eindhoven toen zijn telefoon en portemonnee werden gestolen. Hij ging achter de dief aan en reed over hem heen. De 60-jarige wegenwacht kreeg een celstraf van 4 jaar, waarvan 2 jaar voorwaardelijk. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2 en Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. De ploeg gaf diep in de blessuretijd een overwinning op Griekenland uit handen. Het werd 2-2. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien. In de ochtend koelt het 's middags vanuit het westen geregeld zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland bouwt te veel eengezinswoningen, waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO. 2/3 van alle woningen in Nederland is een gezinswoning, terwijl maar 1/3 van de huishoudens een gezin is. De komende jaren worden er nog zeker 270.000 gezinswoningen gebouwd, zegt ABN AMRO. Daarnaast komen er tot 2050 nog eens 900.000 gezinswoningen vrij, doordat de bewoners overlijden. Dat overschot kan leiden tot leegstand en waardedalingen. De bank zegt dat er vooral seniorenwoningen moeten worden gebouwd, zodat de bestaande gezinswoningen sneller vrijkomen voor jonge gezinnen. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris De Bat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2. En Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. De ploeg gaf diep in de blessuretijd een overwinning op Griekenland uit handen. Het werd 2-2. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien, 's middags vanuit het westen geregeld zon. En het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat, waarbij migranten aan de buitengrens van de EU worden gecontroleerd. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris Debat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk in Bleiswijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. De actie Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 6000 mensen beklommen de afgelopen dag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez om geld op te halen voor het goede doel. Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd in totaal ruim 200